0: zijn.
1: Peppa en de voet.
0: Snort het drie.
2: Hank en I.
0: Snort het dik te liggen.
1: OGBC.